0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kustele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive, agus nischelte, et ta grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira!

0: Radio
1: Reraw. Aan we zien in haar meelites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiem ook herstelle,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, follow me met vriend de credit August ne schelte, het haar grillo or vinulte, Margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derde en een shore, Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkjon.